graag betrokken bij ons hulpprojekte. Ga bezoek gerust ons jouw stasie hulp Facebookblad en gaan kijken hoe jij een verschil kan maken aan anderse levens. Voor enige skenkings of bijdrage contact TV gerust op jouwstasie@hulp.net of bezoek ons webtuiste bij www.jouwstasie.net. Jij kan een verschil maken. Kom ons helpen om ander te helpen. Jouw stasie hulp.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
3: Oh,

per gevaarsta, dus Hollywood en kapsta. Die jollers blij laten wakker, vooral hier in die gangsta. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld verbroed in zon. Toen achterdag zijn kop het stil, staat ze op me van. Op zoek naar melk en linnen, staan ik aan haar schaal. Maar spinners wat wil wegloopen, gebeurt er zonder tal.

is die hart aan vol, dat die mond zo leeg loop, en woorde waar die wijzes deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al in te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stil, die grammigheid is stil.

0: as well for Dell.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by Berg en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jou stasie

Ja, dat is dan dus gospel gedeelte. Ja, prachtige boodschap daar, vandaar die prediker. En ja, iets om stof tot nadenken, hè? Ja, maar baie lekker. Dank je dat jullie samen met Keir vanochtend. Ik zie Johannes, hij is daar. Fossie Jokes, Mari is daar. FJ is daar. En ja, daar is nog een hele klompje waar samen met ons Keir. En ja, lekker. Nou ja, kom ons gaan aan in ons... ja, als we nou zo'n beetje muziek maken... wat gaan we nou voor jou spelen volgend? Ja, ons... jy kan, ons moet nou met die bloed, die suurstofbelaaide bloed, ne, soos hulle sê, moet ons nou daar so in die lyf kry, weet, dat ons nou die brein kan wakker word, weet, kom brein, jy moet nou wakker word. So, baie mense doen dit op verskillende maniere, baie mense hardloop, spring, gil, skree, eet, koffie drink, ek doen so maar alles, en natuurlijk gaan baie mense in die yoga positie in, en ek hoop dat iemand na by jou, wat jy kan ophelp, want jou kniegies gaan dit nie hou nie. En dan haal jy diep asem op die telling van 3. En dan klink het asof jy doodgaan. Nee wat, ons doen dit nie so nie. Kom ons, laat Cliff Richard vir ons die pas aangee met Living Doll.

0: Een boeiende speerstorie op jouw radio.
1: Panica tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstatie.net.

Dus ik keet vergeet om te dansen. Maar ik kan draaien als jij niet op mijn voeten staat.

0: teken st.co.za. TSS Technical Support Solutions.
1: Hier hoe ons die verhaal. Vier verhaal.
2: Altijd 32 minuut oor 3 in die middag van die pad, saam met my Roes. Ja, dit is TSS gewees, ons internetverskaffer. Al van dag 1 af is altijd lekker om saam met hulle pad te staan. By Benny, hulle is net awesome, awesome mense. Hulle het nou een groter besigheid begin daar so, of opgemaak. Hulle besigheid geëxpand na Partijou hoogte toe, groot perceel, hoër torings, so hulle kan rechtig waar uitsoekdienst vir jou lewer. 33 minuut oor 3, amper groet uit vir my, Bok van Blair, met een loufie, ek is brouk. Ek dink wat ons moet doen is, elke keer as daar NCI link opkom, moet ons boeremuziek nommerkie speel. Wat denk julle?
3: The Living Clearing Agency.

SFM Nuus. Zadelijke goedemiddag aan jou. Er is op die kop 4 uur in tijd voor jou nieuws op Hartie FM, jouw stantie en Riebeek Valley Radio.

ons kijken wie is vandaag die winnaar. Suzette Bijleveld van Durban is een schakel hier op zijn aangrenslinge radiostatie, Harties FM. En ze sê in die woord waarna ons soek vanmiddag is niks anders dan as werk. Ons allemaal moet hard werk. Ja, heeltemal korrek, want ons het weggeval met daardie liedjie van Christian Baartman, Alles Werk Uit. En toe Snotkop met Kryosel by die werk en Appel met hard werkende man. Wel gedaan aan jou, Suzette, jy kan een liedjie aanvraag van jou kiese. Dit was dan vannagste woorddraai. En nou is het tyd om te kyk wat aangaan in die wereld van adverteer. Dit is tyd vir 'n kort handelsbreek. En daarna dan gaan ons gou vinnig kyk na die verjaardag keerspel van vandag. Iemand wat

Oh, dus dat is die verjaarsdag vandaag van Stevie Nicks, wat een deel was van die groep Fleetwood Mac. Ook een groep wat baie gewild is onder die harties FM luisteraars. Nou, baie geluk aan Amerikaanse sangeres en liedjeskrijver Stevie Nicks, wat vandag verjaar. Stevie Nicks, wat vandag 77 jaar oud is. Stevie is bekend as lid van die groep Fleetwood Mac. En hulle is bekend vir baie treffers soos Don't Stop Dreams Everywhere. Ons gaan ook vir jou vanmiddag speel Big Love and As Long As You Follow. Baie geluk, Stevie Nicks, met jou verjaarsdag. Nou, die groep, die groep Fleetwood Mac, het altesaam meer as 120 miljoen albums verkoop, wereldwijd. Beslis 'n legende. Well, once again, to you, Stevie Nicks, congratulations on your 77th birthday. Twee van Stevie Nicks, wel, en natuurlijk van Fleetwood Mac, hoofsaaklik, dit is Fleetwood Mac met As Long As You Love, and As Long As You Follow, and then, just after that, Big Love.

11 minuten, wel, dat is andere kies 12 minuten na, 5 daar. Dit was die liedje daar wat ons geluisterd het, was Neil Diamond. Met zijn prachtige weergave van Cracklin' Rosie. Aangevraagd door ons winnaar van vandaagse woorddraai, Suzette Bijleveld van Durban. Welgedaan Suzette en bye bye bye, dankie voor je deelname. Zij was ons enigste deelnemer en in die call geweest met haar raaislag. Dus zij gezegd, daar die woord waarna ons natuurlijk zoek, is die woord geweest werk. Nou maar toe, 12 minuten na 5. Kom ons kyk na morgense weer. En dit is die enlikie streeks weer vir die volgende paar dae in al drie die betrokke stede. Streke. Dit is natuurlik Hartbeespoort Noordwes, die Weskaap, merendeels Blankenveld en dan ook natuurlik die area Riebeek Wes. Ons kyk op wat die weer inhou vir Hartbeespoort môre op natuurlijk môre is natuurlijk woensdag klein saterdag die 27ste van Mei. Nou ja, môre maximum temperatuur van 25, interessante temperatuur deesdae wat amper grens aan somer. 25 maximum môre hier in Harties. Dinsdag dis môre woensdag en dan donderdag 24. Ek wou sê vandag is dinsdag ja, maar vandag was ook warm, maar nie so warm nie. Môre 25, donderdag 24 maximum gedeeltelik bewolk. Vrijdag ook een maximum van 24 wat voorspel word. Jy oor die naweek gaan die temperatuur een bietjie afneem. Saterdag gedeeltelik bewolkt, maximum 22. Sondag een bewolkte dag met een maximum van 21. Kom ons kyk gou daar na die Brackenfell area vir die luisteraars van jou stasie. Ja, in jou stasie land môre, klein saterdag woensdag die 27ste, minimum 13, maximum 18 gedeeltelik bewolkt. Dan donderdag 18 gedeeltelik bewolkt, vrijdag 21 gedeeltelik bewolkt daar in Brackenfell, saterdag een maximum van 21 en sondag heel wat warmer in Brackenfell. Een maximum van 25 wat verwag word. Geen reën steeds in die vooruitsig nie. Kom ons kyk gou daar na Riebeek West area, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Môre daar in Riebeek West, 12-18, donderdag 11-18, vrijdag 9 met een maximum van 20, en saterdag dan een maximum van 22, een lekker sonskendag. Sondag nog sommer lekker warm, sondag daar in Riebeek West, kan jy glo, een maximum van 26. Dit is dan jou streeks weer, vir hierdie betrokke week. Dan ons gaan bykie muziek maak, lekker die nieuwe, oh nee, nieuwe lekker die, dit is een rikkie van Ben E. Madison, ek weet nie of jy nog onthou nie, en dit is Jannie met sy ouwe vuil, en nie dan na, is dit tyd vir handelsbreek en ons kom dan ook uiteindelik uit by Nuusfokus.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: If it's about your car, buying one, servicing one, or just getting honest advice, then it's about Hatfield Motor Group. With decades of experience and dealers across leading brands, we put service at the heart of everything we do. Visit hatfieldgroup.co.za to see all our dealers and brands and chat to a team that truly cares. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Tijd voor Nieuwsfokus. Kom ons kijken een beetje wat gaan in de nieuwswereld aan. En op hierdie stadium, je hebt sekerlik gehoor van die palen, want meneer Ramaphosa die hersieningsaansoek ingedien het. En kom ons kijken een beetje wat daar besluit is en wat daar kwijt geraak is. President Cyril Ramaphosa het eindelijk een aansoek bij die Kaapstadse Hooggeregshof ingedien om die onafhankelijke paneel sy verslag oor die palen-palen-saak op hersiening te neem. Ramaphosa vraag ook in die aansoek dat die verslag vir al die paneel se destijdse aanbeveling in paragraaf 264 van die verslag hersien, onwettig verklaar en terzijde gestel word. Die president vraag ook dat enige stappe wat hierdie nationale vergadering in gevolge die verslag gedoen word, hersien, onwettig verklaar en terzijde gestel word. Nou, Ramaphosa vraag dus dat die parlementaire afzettingscomitee en nie met hulle werk begin hangende die aansoek nie. Nou ja, ons moet sien wat hierdie gaan voortkom, dan vandag se terugvoer oor die pale-pale verslag. Dan een bietjie nuus uit die Weskaap uit. Die Kaapstad Metro en alle andere munisipaliteite in die Weskaap sal nie saam met verskeie andere munisipaliteite op 1 juli die wet op administratieve berechtiging van padverkeersoortredings in werking stel nie. Nou, dit blyk uit die brief van Barbara Krissie, die minister van vervoer, aan Jordan Hilloos, Kaapstadse burgemeester. Nou, ons nuusbron het die brief gedateer 21 Mei ook natuurlijk onder oog gehad. Arto is reeds in 1998 gepromulgeer, maar is tot dusver slechts gedeeltelik in Johannesburgs en Tshwane Metro geïmplementeer en die sukses van die stelsel daar word wyd bevraagteken. Die belangrike strafpuntstelsel wat herhaalde oortreders hulle rybewyse kan kos indien hulle meer as die toegelate aantal strafpunte opbou, sal eers in werking tree sodra die stelsel landwyd in werking gestel is. Talle pogings om met die weier implementering voor te gaan is voorheen opgeskort. Die jongste poging was in december omdat munisipaliteite wat as uitrekkingsowerhede sal optree nie gereed was nie. Nou, ek weet nie, hierdie is like ook vir my een groot foefie as jy vir my vraag. Van die belangrikste nuus vanmiddag, ek dink dis al ook wat ons nuus aan betref vanmiddag. Ons gaan nou vinnig kyk na die verkeer en dan kan ons bietjie musiek maak voordat ons kom by vandag se quota sportnuus. Ons gaan kyk wat in die sportwêreld aangaan op hierdie stadium. 21 bykans 22 minute na 5. Kom ons kyk na jou verkeer.

ons het vinnige handelsbreek gehad. Tijdens dank stap, 46 minuten na 5. Eerlijke muziek tot en met 6 uur. Maar ook als daar een boodschap weer iemand is, wat je graag wil deurgee, is je belangrijk om het, of is het belangrijk dat je het met deurstuur nou? Ons noem hier die volgende 15 minuten kutsverzoeken. Als daar een boodschap is voor iemand speciaal, verjaarsdag wens, wat ook al die geval mag wees, dan kan je het voor ons deurstuur op 061-511-2602. Anders heerlijke muziek, want ons volgende bijdrage is om 6 uur vanavond. Dis jou Antonies, gevolg natuurlijk door Morris se weer. Dis huiswaarts saam met hy, regstreeks op Arties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. En die nou die klanke van Andy Grammer, Honey, I'm Good. En dan luister ons na The Kigu, One Republic met Lone Somebody.

0: 6 minuten voor 6. Onthou die Andies om 6 uur vanavond, ons laatste bulletin van die dag. En tot en met dan nog een beetje muziek. Kutsverzoeken, hier is een boodskampje van Alta af, Alta Clarence van Adebis Poort, wat net sommer net een likkie wil aanvragen voor haarzelf vanmiddag. Net lekker luistergenot. Inderdaad, Alta, ik speel hem graag voor jou. Als het gevraagd voor hand, speel alsjeblieft met my Karen Hougaard, sit deur jou vingers val. Baie liefde Alta, ik hoop het gaan goed en baie dankie voor die saamkuier.
1: Artis FM.com.

0: Nice FM, Nice.
1: Dat is hartelijk een goede naam. Dat is op die kop 6 uur een tijd voor je hand. Nice op Artis FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

0: Wel, dit was prachtig in de half van Riekus Nel, harde koele. Die tijd is 14 minuten na 6. Kom ons kijken we naar morgen se weer. Dit is jou minimum en maximum temperature hier op jou gunsteling radiostasie. Nou ja, ons kijken wat die temperatuur is. Nou, morgen naar die bespoort is het woensdag, klein zaterdag, minimum van 9 en een maximum van 25 morgen. Wat hier verwacht wordt, harties. Kom eens kijken naar die andere dorpen. Stier de Pretoria morgen, 6:23. Baie koud in de ochtend daar. In Pretoria, dan Johannesburg, 6, maximum 22. Kaapstad morgen, 14, maximum 19, gedeeltelijk bewolkt. In Durban, een maximum van 24, met een minimum van 20. Lekker weer daar in Durban eindelijk. Bloemfontein, 5 in de ochtend, 23, maximum. Polokwane, 8, maximum 22. En Appington, 11, minimum 28, maximum. Een warmer dag, wat ook daar van Appington voorspel wordt. Dan Port Elizabeth, 15 minimum, 21 maximum. Oost-London, 16 met een maximum van 22. Wel, die temperaturen wat anders is daar in Brackenfell is amper hetzelfde, maar als Kaapstad, voor ons luisteraars van jouw statie, worden daar ook een minimum van 13, maximum 18. En dan is ons vinnig kyk Riebeek West, die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, morgen daar woensdag een minimum van 12 en een maximum van 18. Dit is al wat ons weer aan betreft. Dit was dan jou reisigers weer en nationale weervoorspelling. Zo'n avondsbreek neem, kom terug met die muziek van Vicky Lawrence, The Night the Lights Went Out in Georgia. En dan rukkie daarna gaan ons gaan kyk ook weer, net so voor half 7 gaan ons kyk vir die laaste keer na die verkeer.
1: When it comes to your car, service matters, and at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunity doen. Je hoeft niet één botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, mineralen en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: At Dunderane Spa, you get to choose every Tuesday. So we call it Tuesdays. You can choose from almost 20 pre-selected lines every single Tuesday, including Everland avocados, 1 kilogram for only 20 rand. Get 2 kilogram chicken burgers for 20 rand and sweet potatoes 2 kilograms for only 20 rand. Also get 2 by 1 kilogram nachos for 20 rand. Ask in store for more. This promotion is only valid for today, the 26th of May 2026. Stock is limited, so choose quickly this Tuesday. Down the range bar, you choose and we oblige. When you buy a bike and you take a fall.

0: Vang het af van de Pointer Sisters. En het was Jump for Your Love. Net voordat I'm So Excited. En voordat, prachtige. Ja, kom maar, dat is die drie waar ons geluisterd is vanavond. Pointer Sisters, I'm So Excited, Fire and Jump for Your Love. Breng ons in die einde van vanavond se program. Baie dankie voor die saamkeer en vandaag se huiswaard Samadijn. Maak morgen weer so van 4 tot 7 op je gunstelijke radiostasie. Ook dankie voor allemaal zijn deelname aan die. Alles het nieuwe luisteraar gehad vanavond, wat die woordraai gewin het vandag. Maar dankie ook vir jou saamkuier daar, die Weskaap, die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons kyk weer morgen saam tussen 4 en 7. Vanavond om 7 uur, Dewald Maritz met Pad Langs, tot 10 uur. En dan, gesels ek weer met jou. Ek is morgenmiddag om 3 uur hier vir Midday Magic. En dan kyk ons weer saam. Hoop het een heerlijke aand, goeie nachtrus, fantastische woensdag vir jou morgen. Morgen is klein zaterdag, geniet om. En maak die beste van jouw klein zaterdag. Dit na die hangelsbreek speel ons uit met Buddy Holly's Heartbeats. Muziek uit die 60er jaren. Van mijn kant af, tot morgenmiddag. Mooi blij en bye bye.
1: Skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 en slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay. But I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.